De competitie is in volle gang. En ik vraag me eigenlijk af. Het was aanvoerder Sami Kuremet met de blauwe macht. En hij sprak zijn manschappen toe om lekker ervoor te gaan. Maar wie was nou die zangeres die we ook gehoord hebben? Was dat Martine misschien? Misschien dat hij die al ingehuurd heeft, ik weet het niet. We gaan luisteren naar... Welkom bij Funky Wave.

1 oktober is de geboortedag van Mariska Veres. Ze overleed al vele jaren geleden, maar nog steeds in onze harten. Met onder andere deze Venus, die ze voor het laatst deed in 2006. Rond de jaarwisseling was dat. En met een hulje blaasjes erbij. Was een fantastische versie eigenlijk van Venus. Die ze toen deed onder de naam van Shocking Blue. Welkom bij Folky Way, waar wij folk en rock samen voegen in één radioprogramma. En ik hoop dat je weer geniet van eclectische muziek. Want we gaan heel veel vreemde muzieksoorten door elkaar heen draaien. Dat je af en toe denkt van, oh, wat is hij nou weer aan het doen? We gaan nu luisteren naar muziek van de Dire Straits. Uit 2026, de Alley Cats of Swing.

De Dire Straits en die Alley Cats of Swing uit 2026. Ze werd geboren op 1 oktober 1947. Ik heb het over Mariska Veers. En haar eerste hits had ze al in 1967 in de Nederlandstalige taal. Moet ze maar noemen. We gaan op laat drijven uit 1967. Al wordt het nu winter. MUZIEK

We willen bijvoorbeeld even nummers horen van Mariska Veers die je niet gebruikelijk op de radio hoort, maar die ze wel daar wel degelijk gemaakt heeft. Dus dit was er eentje van Al wordt het nu winter uit 1967 van Mariska Veers. Geboortedag 1 oktober. We gaan luisteren naar muziek van Trix Fiddlewitz. Deze dame die we ook kennen als Celeste Da Vinci en onder haar echte naam Mireille Dirksen heeft een nieuwe richting ingeslagen. Heel moeilijk Iers gaat het worden. En dat blijkt al met deze plaat. The Irish are over.

Kings and Queens van Sandra Cretu. En uiteraard deed haar vriend ook daaraan mee. Muziek van Mount Vita. Het begon allemaal met een goede morgenwens. Vroeg in de morgen van de koninginnen. En ze bracht een soort van gezongen gifje gaf ze mee. En het was Have a Great Day. Even draait. Het is ook nog een hit. Ook nog. En zo niet dan toch.

Vita en have a great day. En mijn dag is hier alweer goed. Ik hoop die van jou ook. En dan hebben we in ieder geval samen een mooie dag. En ja, zij had geen idee. Little did she know. Dat ik hiermee voor 2 maanden inspiratie heb opgedaan. Daar komen de komende weken nog wel meer van te horen, denk ik, van deze groep. Mount Vita. Little did she know. Compositie van Mike Bett. Dit zijn de Cursal Flyers.

0: Ja, als Mike Betts zich ermee gaat bemoeien, dan hoor je echt een fantastische plaat. Little Does She Know hoorden wij van de Cursal Flyers. Uit, het was 1975, denk ik het was. Terug naar 2010 met Jos de Rooij en het Metrolied.
1: De trap die verdwijnt door een gat in de grond naar een hol ongezellig en kil. En ga je daarin op oudejaarsdag, kom je boven op 13 april. Al meteen na het geschel van die rotdingdombel en een knal van de deur gaat het mis. Zegt meneer Bloemendaal van het filmjournaal dat het volgend station eindpunt is. O, de trap die verdwijnt door een gat in de grond naar een hol ongezellig en kil. En ga je daarin op oudejaarsdag, kom je boven op 13 april. Al kort na de start komt men op de Nieuwmarkt, waar Amsterdam huilt, want weg is de gein. Vele krakers hun strijd, veel gewonden ten spijt, vinden junkies dit spuithol heel fijn. O, de trap die verdwijnt door een gat in de grond naar een hol ongezellig en kil. En ga je daarin op oudejaarsdag, kom je boven op 13 april. Op het Waterloopplein, waar men bij ome Hein vroeger handelde in oud metaal, staan nu helers en zo met een prachtvideo bij de ingang van het metroportaal. O, de trap die verdwijnt door een gat in de grond naar een hol ongezellig en kil. En ga je daarin op oudejaarsdag, kom je boven op 13 april. Bij station Wibautstraat werkt men zich uit de naad, want de krant moet op tijd van de rol. Men schreef eerst harde taal, metro was asociaal, maar door hen zit de metro nu vol. O, de trap die verdwijnt door een gat in de grond naar een hol ongezellig en kil. En ga je daarin op oudejaarsdag, kom je boven op 13 april. Waar de gevangenis op de Spaklerweg is, kruipt de metrolijn bovengronds door. De gevangenen die ik zag, zwaaien allen gedag, en alle boeven die zongen in koor.

0: in op oudejaarsdag, kom je boven op 13 april.
1: Een grijze heer met zijn zus, op een pas 60 plus, die op Waterloo ingestapt was. Dacht aan het eind van de lijn, op station Gein te zijn, maar hij stond op station Gaasperplas.

Juist, ja, maar het is wel dat je heel snel van A naar B gaat met die metro. Het is werkelijk flitsend snel. Je komt daar lopen, je stapt in en hij rijdt al weg. Dus je hebt nooit op een gegeven moment dat je lang hoeft te wachten. Nooit. Goed, muziek van Flavium uit 1979 op deze plaat, 1980. Nightlife.

Blues van Flavium worden de nightlife bij Kings and Queens. Waardoor met de goede keus van Caroline. Ik heb helemaal niks te vertellen in dit programma, dus ik moet alleen de plaatjes draaien, geloof ik. En we luisteren naar Assault the Dog van Procol Harum. Hey, yeah.

Goeie keuze van Carolien, hoorde eerst Procol Harum. Daarna Matthew Fisher, overigens ook van Procol Harum. En Can't You Feel My Love. En om het een beetje compleet te maken, gaan we nu luisteren naar Ad Visser. Samen met Gabe Brooker. Het is Peters keus. En het is No News from the Western Frontier.

Ad Visser en Gary Brooker, tezamen in No News van de Western Frontier. De plaat in 1987 heeft in de tipperaden gestaan, maar ik geloof niet dat het echt de hit werd destijds. Vreemd, want het is een waanzinnig goede plaat. Tot aan de uurwissel gaan we luisteren naar muziek van Thijs van Leer uit 1975 van Introspection nummer 2. We luisteren naar Focus nummer 3.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Hoi hoi, welkom bij Folky Wave, waar wij folk en rock samenvoegen in één radioprogramma. We begonnen met Shocking Blue uit 1975, met uiteraard Mariska Veers. Mariska Veers, vandaag is haar geboortedag en dat vieren we dan in het programma. Vandaag, 1 oktober in ieder geval, is haar geboortedag. En wij draaiden Gonna Sing My Song uit 1975. Werd geen hit, maar onbegrijpelijk. Het was een waanzinnige, heerlijke plaat. In 1977 startte het project Mistral van Rick van der Linden van Exception en Robbie van Leeuwen van Shocking Blue. En ze deden dat met wisselende zangeressen. Voor elk nummer namen ze een andere zangeres als lead vocalist. En voor Neon City werd dat Mariska Veres, 1978.

Neon City met Mariska Veers vocalen. En we hoorden heel dominant het Yamaha GX1 synthesizer geluid van Rick van der Linden. Prachtig mooi ding was dat altijd. En overigens een synthesizer die ook gebruikt werd door Stevie Wonder, door Emerson, Lake & Palmer en door ABBA. Muziek van de Creedence Clearwater Revival. Ja, je moet even goed opletten, want het is maar een klein subtiel verschilletje. En ook de titel is een klein subtiel verschilletje. Have you ever heard the rain?

Creedence Clearwater Revival. Have you ever heard the rain? Het zijn vier redneck katten. En zij brachten ons een muziek die wij enigszins bekend in de oren klonk, maar toch net even anders was. Muziek uit 1976. De groep kennen we allemaal wel, denk ik. De titel wordt misschien iets moeilijker. La Reina del Valle. Afkomstig van de cd Gracias por la Música. Nou ja, met een klein beetje goede wil heb je wel begrepen over welke plaat het gaat.

La Reine del Bagne, oftewel de Dancing Queen hoorden wij van ABBA uit 1976 was dat geloof ik. Staat op de cd Gracias por la Música, die in Spanje werd aangegeven, waar een heleboel hits op stonden van ABBA, maar dan in het Spaans. Muziek van Jos de Roy en de titel is leuk en daarom ga ik daar liefst twee platen die kan ik daarop geven, laten volgen en dat ga ik doen ook trouwens. We gaan beginnen met in ieder geval met Jos de Roy uit 2010 van de cd Buitengaats. Victoria dineert alleen. Dat is een beetje een droevig verhaal.

aardappelsmeidsen. Victoria eet rauwkost en been, de worteltjes snijdt ze. Ze kijkt in de krant naast haar bord vol met schreeuwende koppen. Haar jas hangt ze zo op dat zij zich erin kan verstoppen.

gewicht, ze wil mager dineren. Magere biefstuk en nieuws over honger bestrijden. Witlof in boter en legers die mensen bevrijden. Victoria's voeten zijn moe, maar waar moet ze heen? Bestelt nog een koffie met melk en voelt zich alleen. Victoria dineert alleen met Henk van der Meijden.

wachten geduldig en poetsen de glazen. Ze dekken de tafel zorgvuldig, de roddels verbazen. Victoria's voeten zijn moe, maar waar moet ze heen? Bestelt nog een koffie met melk,

Victoria eet rauwkost en been, de worteltjes snijdt ze. Ze kijkt in de krant naast haar bord vol met schreeuwende koppen. Haar jas hangt ze zo op dat zij zich erin kan verstoppen.

Victoria dineert alleen in 2010 in de cd Buiten de Gaats van Jos de Rooij. Thijs van Leer deed de originele fluitpartij bij Lisbeth List destijds voor Victoria. Dit is

Focus hoorden wij in Victoria in 2021 was dat. De volgende plaat die gaat rijden is eentje van Anthony John Clark. Deze man heeft geen hit gehad in Nederland, maar hij heeft heel veel gedraaid bij een aantal radiostations die ik destijds wel volgde. En het is een hele mooie plaat. The Only Life Gloria Knows is een triest verhaal over... En helaas hebben we heel veel Gloria's in de wereld. Deze Gloria die leeft alleen maar op de straat. En deze Gloria heeft een klein beetje een... Victoria dineert alleen, klinkt een klein beetje als The Only Life Gloria Knows. Behalve dan dat Anthony John Clark daar iets eerder mee was. Ik denk dat het iets van een cover situatie was. Maar in ieder geval, luister ze allemaal. The Only Life Gloria Knows.

Eigenlijk moderne folk, deze plaat van Anthony John Clarke, 2005, The Only Life Gloria Knows. Mooi, ja, eigenlijk een triest verhaal, maar wel mooi gebracht en goed in elkaar gezet. Muziek van de Menagerie uit 2016, we gaan luisteren naar The Dawn Will Come.

Zangeres Kate is een dame die een band had, daar getiteld Erutan. En in die band deed ze ook al als helemaal zelf, maar ze kon daar ook in zingen. Maar op een gegeven moment kreeg ze problemen met haar stem. En toen besloot ze om een instrumentaal project te starten. En dat was de Menagerie. En daarvan heb je juist gehoord, The Dawn Will Come. Het is tijd geworden voor de goede keus van Carolien. En de eerste keuze die Carolien gemaakt heeft, is een eentje die waarschijnlijk ook de goedkeuring meedraagt van de koninginnen. Want ze hebben allebei dezelfde soort muzieksmaak. Althans, QB the Blizzards ziet hij nog wel goed in het lijstje bij de koninginnen. We gaan luisteren naar Apple Knockers Flophouse.

QB and the Blizzards en uit 1969. Apple Knockers Flophouse. Was overigens ook een van mijn favorieten destijds in de top 40. Er stond altijd een kruisje bij. Kennelijk vond ik het goed destijds. Muziek van Lou Arna Lubri. De tweede plaat die gaat draaien in de goede keus van Caroline. Lou Arna Lubri is een Spaanse folkband. In 2026 traden ze op in Nederland. In het najaar, 1 oktober geloof ik dat. Lou Arna Lubri. En we gaan luisteren naar O Son Do Ar.

Luar na Louvre live en au son de ar. Dat was drop-outs in de opname, maar dan moet ik van een mooie versie, dus ik denk ik ga het toch draaien. En nou was ik op een gegeven moment, ik wist dat dit nummer door Mike Oldfield is gecoverd. Die heeft dit gehoord en die was er zo door geraakt dat hij vond dat hij het op een cd van hem moest zetten. Heeft hij ook gedaan, maar ik was eventjes kwijt welke cd het was. En ik vergeten wat de titels waren, dus ik heb het even opgezocht op... met Google. En ik kreeg niet meteen een goed antwoord. Toen heb ik op een gegeven moment iets specifieker gevraagd aan, aan die agencies hebben, die AI gevallen. En toen kreeg ik in het Spaans kreeg ik terug, claro, asondo ar. betekent the song of the sun. Oftewel het lied van de zon. En het is door Luer na Louvre is dat dus gecomponeerd en gemaakt. En hun hebben het min of meer cadeau gedaan aan Mark Oldfield. En hij maakte ervan The Sound of the Air. En dat vind je terug op de cd Voyager. Goed, we hadden het over, net al over bluesmuziek. En over goede bluesmuziek. Cuba the Blizzards zijn daar in ieder geval is daar een band van. Flavium is daar een band van. The Living Blues is daar zo'n band van. En uit Living Blues, want dit is bijna compleet Living Blues, maar dan gewoon één persoon minder. Dus Oberg. We gaan luisteren naar Head Up High. Dit is waanzinnige blues uit Nederland.

Zitten een mooie Oberg worden wij in Head Up High van Blues as Blues Can Get. In 2009 kwam die CD uit, geloof ik. En dan muziek van Kazumi Suzuki. Eigenlijk is het muziek van Focus. Hij is een hele grote fan van Thijs van Leer. Heeft ook een keertje met hem backstage mogen fluiten. Samen dwarsfluiten. En hier doet ze het met vijf Kazumis. Tezamen brengen zij ons Focus 1.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folk UA. Mijn naam is Peter Tielman uit 1975. Worden wij Mariska Veres van Sorting Room met haar soloplaat in 1975, Take Me High. 1 oktober is de geboortedag van Mariska Veres. Ze is al niet meer onder ons, maar we kunnen in ieder geval wel haar geboortedag ons herinneren. De rolbaan is 1971 van Shocking Blue. Out of sight and out of mind. Het komt al vaak genoeg wel voor. Dat is wel een beetje triest eigenlijk. Shocking Blue met Mariska Veres.

Out of Sight, Out of Mind, The Shocking Blue uit 1971. Muske Veerstra samen met Riem de Wolf van de Blue Diamonds. Samen brachten ze ons Close to You.

Close to You van Mariska Veers en Riem de Wolf tezamen. Een apart duo zo. En Close to You van de CD Out of the Blue was dat. Muziek van Mariska Veers tezamen met de ensemble André Serban. Was het niet haar vader? In ieder geval wel. Dit is Louisa.

geweest in het ensemble André Serban en Louisa van de cd Gypsy Heart uit 2003. Hier was overigens weinig meeskap te horen, maar ik heb wel de instrumentale tech gepakt. Maar goed, in ieder geval uit 2004 komt deze plaat van Enya, May It Be, uit de Lord of the Rings. Kings and Queens.

0: Fraaie muziek uit The Lord of the Rings. We hoorden Enya en May It Be. Uit 2012 komt deze bijzonder fraaie Images of Washington. Het is eigenlijk jazz. We gaan luisteren naar Erik Vloeimans en Faye Losky. Kings and Queens. Nummer 27 alweer.
1: Nog eentje om naar huis te gaan. Dus ik kan vannacht niet slapen. Van een downer. Het was onze eerste cd-opname. Op dat moment had ik net een liedje geschreven. Het was mijn wens dat het gezongen werd. En op dat moment kwam ik deze prachtige vrouw tegen. Ik hoorde haar zingen. Ik kende ze al, maar toen voelde ik echt wat ze deed. En toen heb ik haar gevraagd om tekst te maken en te zingen. Dat heeft ze gedaan. Images of Washington. Faye Losky.

Velofsky en Erik Vloeimans en Gatecrest. Namen in Images of Washington uit 2012, mooi geplaat. Mensen applaudisseren nog erg lang door, dus we gaan het even wegveden, zoals het heet, in een prachtig mooie term. En we gaan luisteren naar muziek van Fleur in 2025. Dit is Dochters.

0: dochter.
1: Wordt Fleur live met dochters. En dat was het 2025. En soms hebben vaders gelijk. En soms hebben ze het ook niet. Dan zitten ze een klein beetje naast. Kan gebeuren. Europe en J. Buchanan tezamen in 2026. In september. Carry On Wayward Son.

Europe met Jay Buchanan tezamen, dat bracht ons Carry On Wayward Song, een nummer wat we kennen uiteraard van Kansas. Muziek van Cadans in 2026. Ja, ze waren er even weer.

Toch weer een lekkere plaat van Cadans in 2026. We hoorden Even. Hij komt uit in september van 2026. Het is tijd voor de goede keuze van Caroline. Met Iron Jury en de Blockheads.

Iron Jury en de Blockheads. En Hit Me With Your Rhythm Stick uit 1979 kwam dat. Verder terug in de tijd met Status Quo. Goeie keuze van Caroline. Pictures of Magic Man. Dit zijn de Status Quo.

0: De Status Quo en Pictures of Matchstick Men uit 1968 kwam deze plaat. Tot zover de goede keuze van Caroline. Caroline, weer bedankt voor deze keuzes allemaal. En wij gaan snel door met muziek van Jos de Rooy uit 2012 van deze plaat. Te veel martelaren heet de cd. We gaan luisteren naar Vrede.
1: Jouw beeld is op het laatste nieuws. Caravan de sterf van de soldaat. Een getal in de oorlogsberichten. Een radertje in het oorlogsapparaat. Als een schaakstuk omgestoten. Als coördinaten in het zand.

eindelijk vrede, een eind aan de barbarij. Een kind van 6 of 7 jaar, door granaatsplinters gewond, uitgevloerd op een brancard, een snik en dan de dood er stond. Zo ziet het eruit, het beeld der zegen, en alle weten het maar al te goed.

Heerszuchtige defensieminister, ambitieuze grijze generaal, wapenbroeders zo sinister, jullie handlangers van het wapenarsenaal, hebben jullie je nooit bezonnen? En jullie daar in de wapenindustrie, ze sterven door jullie kanonnen.

0: heerlijk vrede, een eind aan de barbarij.
1: Jos de Rooij en Te veel martelaren in 2012. We hoorden het nummer Vrede. Muziek nu van Mink de Viel. En het is een live opname van Montreux. We gaan luisteren naar Stand By Me.
2: Mes amours, I'd like to leave you this one.

0: En tot zover Folky Wave. Met dank aan de dames Caroline en de koninginnen voor hun bijdrage in dit programma. Goed om maar een paar plaatjes bij te zoeken voor mezelf en dan waren we vol. Tot de volgende keer en blijf even lekker hangen, zo je wilt. En we anders tot de volgende Folky Wave. Bye bye. En tot slot nog misschien Jos de Roy en Clear Light.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again, or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their